Jan Bonenbakker met het NOS-journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers. Dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend, waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws. RTV
2: Slos. Christian.

Bedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds gisteravond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland is op het WK voetbal derde geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87e minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet, waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Vanavond is de WK-finale tussen Argentinië en Spanje. Het weer. Het wordt een wisselend bewolkte dag met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij twee Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. De Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is. Eerder zei Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán.

verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het Hongaarse parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. Drie Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt, met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Okay, compty. We zitten samen.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen twee Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. Vijf mensen, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt toen hun auto bij Sint-Oederode van de A50 raakte en in een sloot belandde. Ze zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten. En er zijn er nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun Manosphere-video...

4-0 voor. Daarna scoorde Frankrijk 3 keer. En uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Het is vandaag wisselend bewolkt, met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij twee Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. De Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers nu al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers en dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sajok treedt af, zoals premier Magyar wil. Hij heeft een grondwetswijziging ondertekend die speciaal bedoeld was om hem weg te krijgen. Sajok zegt dat dat in strijd is met de rechtsstaat, maar dat hij geen andere keuze heeft. De president is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, daarna scoorde Frankrijk 3 keer en uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden, maar dat kan vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer, het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. Het wordt 18 tot 22.

what do you want to do? I'm here, baby.

En ik klap voor de kop. Later was ik groot, moest werken voor de kost. Het was ook lang niet leuk, nee ik wou niet maar ik moest. Geld het moest er zijn, die familie die was zo groot. Ik lijk wel idioot.

met dit lied. Houd ook in de kop. Ik zing dit lied voor alle mijn fans die in de handen klappen. Dat doet het zo goed. We moeten leren dit lied. Het is heel simpel. Kijk, ik zing. Wat is er aan de hand? En hoe zing ik? En dan zing ik de rest. En dan aan het eind zingen allemaal. Ach, houd op de koppen. Oké, laat het.

het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non. Van de nozem en de non. Vroeg in het voorjaar ontmoetten ze elkaar.

tijdelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril

is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Jansen sloeg hen gade door de ruit.

0: Aristoteles weegt een zoen niet zwaar. Letterlijk uitstekend, figuurlijk zelden waar. Vraag de non er maar eens naar.
1: De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen, ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorgebouwen. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. De gouverneur van de zuidelijke regio Zaporizhia zegt dat er 13 gewonden zijn. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding, zeggen ze, voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump ook al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeervideo's op sociale media een miljoenenpubliek. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oederode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is nog niet bekend. Engeland heeft de troostfinale van het WK-voetbal gewonnen van Frankrijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. En dan nog het

bent? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: Goedemorgen. Het is zaterdag 18 juli en we zitten weer klaar voor Kopwijzer. En voor deze zaterdag maar een uurtje. En dat uurtje zit wel vol, want Dirk Brands is in Blokzijl bij de Noorderkadeparade. Ik spreek Jordi Visser over de Vollehoofse fanfare. Richard Snieder over Stichting Bruis. En mijn ochtend begint met Marieke Pitt van Sociaal Werk de Kop. En het vrijwilligersinformatiepunt.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Dankjewel dat ik hier mag zijn. Altijd leuk.
0: Ja, tuurlijk. Vinden wij ook leuk. Ja. Wij werken natuurlijk ook met eigenlijk alleen maar vrijwilligers.
1: Ja, dat is geweldig. Dat is geweldig. Wat een inzet. Ja.
0: Ja. Dus altijd belangrijk in ieder geval om het volgens mij met elkaar over te hebben. Want er zit nog... Nou ja, we hebben het even voorbesproken natuurlijk.
1: Ja,
0: zijn druk.
1: Ja, we zijn met allerlei nieuwe dingen bezig. En dat is fijn als ik het even wat over kan vertellen.
0: En dan beginnen we even met... Zullen we beginnen met de activiteitenmarkt?
1: Ja, dat is goed. Op zaterdag 5 september, dat is in het weekend van Kopje Cultuur... staan we voor de Grote Kerk op het plein met allemaal marktkramen. En daar kunnen allerlei verenigingen, stichtingen, vrijwilligersorganisaties... zich gratis presenteren, laten zien wat ze doen als organisatie. En ze kunnen hun vrijwilligersvacatures tentoonstellen... en praatjes maken met mensen en kijken of ze meer vrijwilligers kunnen krijgen... via die markt. En door Kopje Cultuur is er al veel aanloop. Dus we hebben tot nu toe heel erg gebofd met het weer altijd. En,
0: dit is niet de eerste keer dat jullie het op deze manier doen natuurlijk.
1: Nee, ik geloof dat dit de vierde keer is dat we voor het plein staan. We hebben ook een ijsjeskraam, die deelt 100 ijsjes uit. En hartstikke leuk. Ja.
0: Dus, en komen ook echt nieuwe... er worden ook echt vacatures opgevuld op zo'n dag?
1: Ja, er komen mensen bij die... zeker. Het is wel afhankelijk van hoe actief je zelf achter of zelfs voor je kraam staat. En mensen aanspreekt, een praatje maakt. Enthousiast vertelt over je eigen vrijwilligerswerk. Waarom je het leuk vindt. En daarin mensen laat zien van hoe leuk vrijwilligerswerk is. Dat kan bij natuurmonumenten zijn. Dat kan bij de dierenambulance zijn. Dat kan in de zorg zijn. Hè, fiets op een duofiets. Je kan bij ons dan op die markt vaak de dierenambulance even instappen. Van binnen bekijken. Er is van alles te doen en te bekijken. Ja.
0: En is er nog ruimte op de markt?
1: Ja, we hebben nog kramen over. Ja. En als er te veel komen, dan dat zijn kramen van 4 meter. Die kunnen dan ook wel gedeeld worden. Dat je 2 meter kramen hebt, dat is ook prima.
0: En als mensen nu luisteren en denken, weet je, ik wil dat wel proberen. Waar kunnen ze zich opgeven?
1: Nou, ze kunnen zich opgeven via onze website. Dat is vipsteenwijkerland.nl. Daar staat bij de agendapunt veel meer informatie over de vrijwilligersmarkt. En ze kunnen ook altijd even een mailtje sturen naar vip@sociaalwerkdekop.nl.
0: En dan krijg je een kraam. En dan moet je daar natuurlijk wel even zelf met leuke vrijwilligers gaan staan. En passen de vacatures.
1: Ja, het is kosteloos. En kleed je kraam gezellig aan en kom meedoen. Maar geef je wel even op.
0: Een van de drukste zaterdagen, denk ik. Het jaar ook.
1: Ja.
0: In de stad. Dus,
1: Het is heel sfeervol. Het is ook een sfeervol plein voor de Grote Kerk.
0: Ja,
1: dus is leuk.
0: En dicht bij het centrum. Dus dat helpt natuurlijk ook.

0: Ja.
1: Dus daar 5 september, dus dat duurt nog even.
0: En dat is de middag, hè, van 12 tot ongeveer 4 uur, 4:30.
1: Ja. Ja. Dan gaan we naar de nieuwe pagina op jullie website.
0: We hebben een nieuwe... Sorry, ik heb een kikker in de keel. We hebben een nieuwe pagina gemaakt op onze website. We hebben vrijwilligersvacatures als pagina. En we hebben... Dat is individueel maatje gevraagd. Hè, voor mensen die die samen koffie willen drinken. Of een tuintje voor gedaan moet worden. Of nou ja, noem maar op. Dus we hebben eentje vacatures voor verenigingen, stichtingen en organisaties. En we hebben nu een nieuwe pagina. En dat is maatschappelijke stages. Dat hebben we in samenspraak met de scholen gedaan. RSG Ekeringen. Om te kijken van, laten we ze allemaal bundelen. En dat maatschappelijke stagiaires, die zijn het verplicht om 20 uur in een schoolseizoen stage te lopen, dat die makkelijk bij ons de vacatures kunnen vinden.
1: Ja, want elke scholier van de middelbare scholen hier is verplicht om een maatschappelijke stage te lopen.
0: Ja, tussen de 14 en 17 jaar. Ze moeten dat doen. Ze hebben de punten nodig ook om een diploma te halen. En wij dachten van wij kunnen een mooi overzicht hebben. Want we hebben al heel veel vrijwilligersvacatures. Maar als die ook geschikt zijn voor maatschappelijke stages, dan kunnen die op een aparte pagina erbij gezet worden.
1: En aan wat voor stages zou je dan kunnen denken?
0: Dat kan meehelpen met de Monkey Fun Run. Dat is voor jongeren altijd hartstikke leuk. Dus dat kunnen korte klussen zijn. Hè? Het kerstrondje in Ondermarkt. Zo'n huttendorp, hè, waar ze vrijwilligers bij zoeken. Ja, dat kunnen gewoon allerlei losse activiteiten zijn. Maar het kan ook zijn dat ze zeggen, oké, ik wil wel een maatje worden, dat ik met een mevrouw op de koffie ga of een spelletje doe. Of als iemand een maatje zoekt, kan dat ook. Dat zou ook kunnen. En ze kunnen ook meerdere stages doen. Het hoeft niet 20 uur bij één hetzelfde te zijn.
1: Nee, ze moeten gewoon 20 uur maatschappelijk betrokken zijn. In principe, toch? Dat is een beetje de...
0: Klopt. Ja. Dus ik nodigde zowel verenigingen en stichtingen uit om een vacature te maken op onze website. Je kan makkelijk een account aanmaken. En dan bij de filters even aanvinken maatschappelijke stages. Dan komt die ook bij de maatschappelijke stagepagina te staan. En als je al een vacature hebt staan, vink het aan. Als je denkt van, wij kunnen wel scholieren gebruiken tussen de 14 en 17 jaar. 20 uur buitenschooltijd. Ja.
1: En dan zijn jullie ook nog... Met een pilot bezig.
0: We zijn met een pilot bezig. Ja, dat is vanuit de provincie. Dat organiseren we niet helemaal zelf, maar we zijn wel een doorgeefluik. Vrijwillige organisaties, bestuursleden die moeite hebben om bijvoorbeeld een penningmeester te vinden, of die moeite hebben om subsidies aan te vragen, of die willen werken aan het sociale veiligheidsprotocol met een vertrouwenspersoon, die kunnen gratis ondersteuning krijgen vanuit de provincie. Er wordt een match gemaakt. Dat zoeken ze bijvoorbeeld voor penningmeesterschap. Kan dat met een bedrijf zijn, bijvoorbeeld accountantskantoor, maar die daadwerkelijk kosteloos handjes biedt voor de jaarrekening, voor het systeem op te zetten, om te helpen het goed te krijgen. Er is een vertrouwenspersoon beschikbaar vanuit de Sesam Academie. Dat wordt allemaal gratis geregeld. Dus zit je met subsidies aanvragen, zit je met de penningmeesterschap, wil je graag een vertrouwenspersoon? Nou, meld het even. Doe even een mailtje naar fip@sociaalwerkdekop.nl. En wij zorgen voor gratis ondersteuning en echt daadwerkelijke handjes.
1: En hoe lang kunnen ze daar dan gebruik van maken? Is dat 1 jaar?
0: Het is nu een pilot die draait. En de koppelingen die worden door een andere organisatie gemaakt. En wij zijn het doorgeefluik, omdat wij veel contacten hebben in de gemeente. Ja, dat zal voor langere tijd zijn. Ja.
1: Ja, en anders kunnen ze natuurlijk ook helpen met het werven van bijvoorbeeld de penningmeester. Want dit zijn wat je nu noemt, zijn natuurlijk wel de taken binnen een vereniging waar je soms wat meer tijd en wat meer kennis voor nodig hebt. Ja. En wat meer, ook know-how.
0: Ja. Nee, het gaat dus om daadwerkelijke hulp. En qua bedrijven, een accountantsbureau of noem maar op, die daar handigheid in hebben, dan is het een stukje sociaal ondernemen wat zij als vrijwilligerswerk kunnen gaan doen. Ja. Maar die match die wordt dus voor ons gedaan. En
1: ook vertrouwenspersonen. Dus ook dat je een extern vertrouwenspersoon kan hebben in plaats van misschien intern. Ze zijn ook verplicht, toch?
0: Ja, verplicht. Het wordt een beetje verplichting als je als organisatie ook een VOG aan moet vragen. VOG's moet regelen voor je vrijwilligers. Dan is vaak een vertrouwenscontactpersoon wel verplicht. Een vertrouwenspersoon zit daar weer achter. Maar die zijn er. Ja.
1: Wat een mooie pilot. En hoeveel ruimte is daar in die pilot?
0: Dat weet ik even niet. Maar ik denk van ja, laat mensen zich maar aanmelden. Laat bestuursleden zich maar aanmelden met die vragen.
1: Ja, ja, en als ze denken, joh, ik heb gewoon vragen, kunnen ze zich ook gewoon aanmelden om de vragen te stellen?
0: Ja hoor, ja. Ja,
1: dus het hoeft niet per se te zijn van ik wil meteen, maar hey.
0: Nee, gewoon algemene informatie van mail gerust. En dan geven wij dat verder door en dan komt het in orde.
1: En is die algemene informatie ook nog ergens te vinden?
0: Volgens mij hebben we wel wat staan op de website, als ik het goed heb.
1: En dan hebben we het over vip.steenwijkerland.nl.
0: Ja. Ja, vipsteenwijkerland.nl.
1: Vipsteenwijkerland.nl, ja. Nou, ik denk als je VIP Steenwijkerland googelt, dat je er wel komt.
0: Ja, ja.
1: Jullie doen zoveel. Dus die popt wel op. En als we het dan hebben over participatie en over participatie in organisaties, ben je soms verplicht om een adviesraad te hebben? En ook daar had je eigenlijk nog een oproep voor.
0: Ja, ja. Het vrijwilligersinformatiepunt, die is gekoppeld, of die valt onder Sociaal Werk de Kop, een sociale welzijnsinstelling. En die had in het verleden een cliëntenraad. Nou, die is opgeheven en die is gewijzigd in een adviesraad. En daar zitten nu 2 leden in, maar die kan nog meer leden gebruiken. Dus als je een kritische blik hebt op het sociale welzijnswerk in Steenwijkerland, dan word je van harte uitgenodigd om je aan te melden, een kennismakingsgesprekje te hebben en te kijken of het je wat lijkt.
1: En moet je dan ook gebruik maken van de mogelijkheden?
0: Dat hoeft niet. Nee, je hoeft niet per se een cliënt te zijn, maar dat je gewoon een heldere blik hebt van goh, hoe zou je het welzijnswerk georganiseerd willen hebben, of wat zie je ervan, of heb je tips en verbeteringen? Ja.
1: Want als we het hebben over welzijnswerk, is dat eigenlijk heel erg breed.
0: Dat is heel breed. Dat is maatschappelijk werk, jongerenwerk, buurtwerk. Buurtsportcoaches vallen eronder. Het is enorm breed. Ja. Het mantelzorgnetwerk valt daaronder. Het vrijwilligersinformatiepunt valt daaronder. Het is gewoon heel erg breed.
1: Ja, nee, ja. Dus ook als mensen denken, joh, ik weet eigenlijk helemaal niks. Eigenlijk zit je altijd wel ergens in een doelgroep.
0: Ja, je komt altijd wel de mensen met de blauwe shirtjes tegen bij ons. Nou ja, nee, maatschappelijk werk bijvoorbeeld, die opereert, hoe noem je dat? Niet herkenbaar. Want het is natuurlijk niet fijn als je weet van oh, dan loopt een maatschappelijk werker bij de buren binnen. Maar maar buurtwerkers die zijn gewoon heel herkenbaar. En jongerenwerk. En,
1: Ja, en iedereen kent ook denk ik wel meerdere mensen die of gebruik hebben gemaakt van.
0: Ja.
1: Of
0: ja,
1: van activiteit hebben gekeken.
0: Assertiviteitscursussen tot het geldloket. Tot de hulp is zo breed, leren fietsen. We hebben bij Sociaal Werk de Kop ook zoveel projecten. Buurtbemiddeling, rechtswinkel. Het is enorm breed. Ja. We hebben heel veel projecten lopen.
1: En zo'n adviesraad adviseert dan dus het sociaal werk? Of
0: die
1: adviseert van het sociaal
0: bestuur,
1: werk?
0: Ja, de directie, manager, directie. En die komen een paar keer per jaar bij elkaar. En, en die worden natuurlijk wel ook geïnformeerd van wat er gebeurt en hoe en wat. Ja.
1: En als mensen nu denken, oh, dat zie ik wel zitten. Wel leuk om zelf daar vrijwilliger in te zijn. Hoe kunnen ze zich aanmelden?
0: Dan kunnen ze even een mailtje sturen naar Sociaal Werk de Kop. Ik denk dat het info@sociaalwerkdekop.nl is.
1: Ja, en anders even naar jouw mailtje of naar het VIP. En dan komt het ook wel goed,
0: denk ik. Ja, dan komt het ook door. Ja, ja, ja, zeker.
1: Jullie zijn druk.
0: Ja, met allerlei dingen. Dat is hartstikke leuk.
1: Ga je nog vakantie vieren? Of zeg je nou, ik ga in 1 streep door?
0: Ik hou met mijn vakantie wel rekening mee met de activiteiten die we hebben. We hebben ook een vrijwilligersuitje. Want bij Sociaal Werk de Kop werken ook 100 vrijwilligers. Dus een vrijwilligersuitje organiseer ik. En dan die markt. En we hebben net een vrijwilligerscongres gehad. Dus mijn vakantie laveer ik daartussendoor.
1: Dan wens ik je in ieder geval ook gewoon een hele fijne vakantie.
0: Ja, dankjewel. Dit komt.

0: Ja, en volgens mij was dat Marcel Kaptein. Heb ik de goede regel? Ja, oké, dan gaat het goed met Friendly Face. En ondertussen zit ik in een volle studio, maar dat kan niemand zien, want de camera's staan niet aan. Dat vind ik eigenlijk wel lekker. Maar voor mij met bekenden, want ik heb jullie vaker gezien en gesproken, maar dan in een andere hoedanigheid, in ieder geval onder een andere naam. En ik spreek jullie sowieso wel vaker, want onze vrijwilliger Yannick is natuurlijk ook best wel bij jullie betrokken. Dus dat helpt ook wel. Want ik zit naast...
1: Richard
0: Snieder is
1: Snieder,
0: het?
1: Snieder, ja, inderdaad, klopt.
0: Tegenover...
2: Wendy Hoijsma.
3: En Malesa Burghout.
0: En jullie zijn van Stichting Bruis.
2: Klopt.
0: En persoonlijk dacht ik opeens... ik zie Stichting Bruis op Instagram voorbij komen. Waar komt dit nou weer vandaan? Want waar komt dit nou vandaan? Wie mag het woord geven?
1: Ik moet het woord hebben. Ja. Waar komt Stichting Bruis vandaan? We waren activiteitencommissie in de Middenweg. De wijkvereniging is helemaal opgeheven. Er was niemand die het overnemen. Dus wij zijn als losstaande stichting verder gegaan. En we hadden wel zoiets van ja... laten we dan ook maar direct een andere naam doen. Ook omdat er een klein beetje negativiteit omheen hing. Omtrent de wijkvereniging en het gebeuren in de oerten. Vandaar dat wij nou tegenwoordig Stichting Bruis heten.
0: En dus niet meer wijkvereniging zijn, maar eigenlijk activiteiten...
1: Ja, puur gericht op de activiteiten binnen de wijk.
0: Ja. Ja, wat jullie eigenlijk ook al wel deden.
1: Klopt.
0: Dus nog steeds bekende gezichten.
2: Ja.
0: En waar komt de naam vandaan?
2: Nou ja, wij zijn heel erg aan het denken geweest van... ja, wat vinden wij een beetje een leuke naam? En uiteindelijk hadden we zoiets van... ja, wij willen gewoon weer... bruisende dingen organiseren. Ja. Om de wijk ook wat meer bruisend en levendig te maken. Nou ja, en toen na, ik denk wel anderhalf uur brainstormen of zo... zijn we toch achtergekomen van... Nou, bruis, dat dekt de lading wel een beetje op zich.
0: En wie is we? Met hoeveel mensen zijn jullie?
2: Het moment vier vasten, zeg maar. En twee vrijwilligers. Ja. En we zoeken ook nog vrijwilligers erbij.
1: Alles maar voor hand- en spandiensten.
2: Ja.
0: Het VIP was hier net, hè? Ja. Ik zal even met mijn straks koffie drinken. Ja. Nee, maar... ja, en dan zetten jullie eigenlijk alles wat jullie deden ook voort... of ga je ook echt compleet een andere kant op?
2: Ja, het gaat eigenlijk wel een beetje hetzelfde door als dat we deden. Alleen onder een andere naam.
0: Ja, ja. Dat dus, vraag ik natuurlijk omdat ik in dezelfde wijk woon. En ja. Stiekem ook wel heel leuk.
1: Dat wisten
0: dat jullie toen. Nee, dat wisten jullie niet, hè? Nee.
1: Hey, zo is iedere maand, iedere tweede vrijdag van de maand, spelenavond sowieso. En we proberen gewoon wel bingo's te organiseren. Eind augustus hebben wij voor iedereen lasergamen, dus ook voor de volwassenen. Dus als die belangen bij hebben, geef je gewoon op. Dus het zijn niet alleen de kinderactiviteiten die we doen.
0: Ja, ik zie ook Yannick, waar we het net over hadden, al zeggen... Ik vind dat ook wel leuk. Ik ben natuurlijk een beetje kleuter, hè? Dus,
1: Maar het lijkt me niet verstandig voor jou om mee te doen.
0: Nee, ik denk het ook niet. Maar misschien ga ik kijken?
2: Mag altijd.
1: Ja. Kijken
0: misschien
1: kan altijd.
0: Man wel.
2: Is altijd goed.
0: En ik denk dat Nora van 2 nog een beetje te jong is.
1: Die is nog niet te jong,
0: nee. Nee, dat gaan we nog niet doen. Maar jullie zeggen ook, we starten echt na de zomer met de activiteiten. Ja. En dan meteen volle bak los?
2: Ja, gemiddeld 2, uiterlijk 3 activiteiten per maand. Ook omdat we natuurlijk niet zo'n heel groot clubje hebben om alles te organiseren. En er best wel heel veel tijd in gaat zitten. Ook daarom zoeken we natuurlijk de vrijwilligers erbij. Dat het voor ons ook makkelijker wordt om dingen te organiseren.
0: En dan vooral voor mensen weer in dezelfde wijk. Dus rond de Middenweg.
1: Dus zeg maar Oostermeente, Nieuwgarens, Woldmeente. Ja. Dat is eigenlijk degene waar destijds de wijkvereniging ook voor bestemd was. Ja.
0: Ja, dus eigenlijk ook een heel groot
2: heel
0: plek.
2: Groot deel,
0: ja. En we hadden het net over de oerten. En dat is natuurlijk een vervelend verhaal. Gaan we het niet over hebben. Gaan we niet oprakelen. Maar ik ga wel vragen, waar doen jullie het nu? Want de plek waar jullie zaten, is er niet meer.
3: Nee, dat klopt. We zitten nu bij start, bij de atletiek.
0: En hoe bevalt dat?
3: Ja, tot nu toe hartstikke goed.
0: Ja.
3: Dus daar gaat nu alles plaatsvinden, binnen, buiten.
0: Dat is ook fijn. Heb je ook een mooi buiten.
3: Ja, zeker.
0: Om met elkaar in ieder geval iets groters te doen.
3: Ja.
0: Het zit natuurlijk ook wat centraal op die groene
2: long. Ja. Long. Niet te vlakbij, dus
0: Ik zie wel een vossenjacht aankomen, denk ik. Groene long.
2: Die zijn we eigenlijk nog wel van plan. Ja.
1: Ja. Maar ook daar heb je helaas weer vrijwilligers voor nodig.
0: Ja.
1: Dus misschien je man.
0: Ik denk dat als je ons een keer lief aankijkt, dat we met alle liefde wel een keer komen helpen.
2: Als we mensen leuk vinden om ook vast te spelen, mogen ze ons ook natuurlijk een mailtje sturen.
0: Ja, maar altijd is als mensen denken, ik wil iets leuks doen. Ik wil me inzetten voor deze wijk waar ik woon. Ja. Voor de kinderen hier, maar ook voor de volwassenen. Want het is dus niet alleen maar voor de kinderen.
3: Nee.
0: Even een mailtje naar jullie. En wat is jullie mailadres?
2: st.bruis@gmail.com.
0: En hoe kunnen we jullie vinden op de socials?
3: Op Facebook, Instagram, TikTok. Allemaal onder de naam Stichting Bruis.
0: Ja. En dan kun je gewoon ook vinden wat jullie doen, wie jullie zijn en wat er allemaal aan zit te komen.
1: Daar zijn we nog druk mee bezig inderdaad, ja.
0: Ja, nou ja, mag ook als je net bent opgestart, toch?
2: Aankomende Laser Gamer staat er wel op.
0: Ja. Dan wens ik jullie heel veel succes en heel veel plezier. En dan wil ik eigenlijk van jullie alle drie nog even horen waarom iedereen naar jullie activiteiten zou moeten komen vanaf de zomer. Richard?
1: Waarom?
0: Ja.
1: Omdat het gewoon gezellig is. Ben je leven in de brouwerij brengen. Activiteiten in de wijk. Ja, en als je zelf niet mee kan doen, misschien kun je ons helpen. Met de activiteiten organiseren of handen spanning te doen.
3: Dat is handig. Toch? Dat doen jij.
0: Ga je gang?
3: Ja, natuurlijk. We zijn heel gezellig allemaal. En we willen gezelligheid in de buurt. Samen zijn. En we hebben ook nog op onze Facebookpagina een enquête staan. Als jullie het leuk vinden, mogen jullie hem allemaal invullen. Daar zouden wij heel erg mee geholpen zijn.
2: Ja, we willen natuurlijk de verbinding in de buurt gewoon meer krijgen. Want we merken gewoon dat er totaal geen verbinding is. Zelfs in de straat weet je al niet wie er woont. Dus op die manier, verbinding, dat het gewoon weer gezellig over wordt.
0: Dank jullie wel en veel succes.

0: Ja, en van gewoon de activiteit van de wijkvereniging gaan we naar een activiteit van de Volhozen Fanfare. Want ik zit tegenover Jordi Visser.
1: Hoi.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Uit het prachtige Vollenhoven.
1: Zeker, absoluut.
0: Altijd een mooie plek. Ja, en we hadden het al over de wereldreis die je moet maken om eigenlijk vandaar naar hier te komen.
1: Ja, aan de andere kant van de gemeente.
0: Ja, want de fanfare, wat betekent de fanfare voor jou?
1: Oh, dat is een hele goede vraag. Dat betekent bijna alles voor mij. Ja, ik zit nu bijna 25 jaar bij de muziekvereniging. En muziek maken, dat is gewoon zoiets moois. En zeker als je dat met andere mensen kan doen. En
0: ook bijna 25 jaar bij de Volhozen Fanfare.
1: Ja, ook dat. Ja, zeker.
0: Is dat al een speltje?
1: Ja, dat is in principe zou dat een speltje kunnen zijn. Ja, is dat een speltje?
0: Dan is de tip. Tel het even na. Wat speel je?
1: Ik zit bij de slagwerkgroep. En daar speel ik gewoon trommel en van alles wat slagwerk te maken heeft. Maar ik zit ook bij de fanfare en daar speel ik sopraansaxofoon.
0: Dat is wel heel verschillend.
1: Ja, ja, ja. Is in principe als slagwerker begonnen. Heb ik heel lang gedaan, omdat mijn vader dat ook heeft gedaan. En op een gegeven moment wilde ik ook iets anders, iets meer. En ja, dan ga je beginnen met blazen. En saxofoon was altijd iets wat mij heel erg leuk leek. En is tenorsaxofoon geblazen. En daarna op een gegeven moment op de sopraan gekomen. En dat doe ik nu een aantal jaren.
0: En waar zit je echt je hart?
1: Mijn hart zit bij het muziek maken.
0: Politiek correct antwoord. Ja. Want jullie zijn met de fanfare, hebben jullie eigenlijk een hele grote prestatie geleverd.
1: Ja, klopt.
0: Waar zijn jullie geweest?
1: Ja, we zijn afgelopen zondag naar het Wereldmuziekconcours geweest in Kerkrade. Ja, dat wordt één keer in de 4 jaar georganiseerd. En voor amateurverenigingen als wij is dat eigenlijk het hoogst haalbare concours wat je zou kunnen doen.
0: Wat hebben jullie daarvoor gehad, zodat je mee kon doen?
1: Nou, dat heeft best een lange tijd geweest. Toen ik in het bestuur kwam van Volhozen Fanfare, toen heb ik de ambitie of de wens uitgesproken om onze vereniging weer naar het WMC te brengen. De laatste keer was dat in 2005. En mij leek het gewoon mooi om met onze eigen vereniging die kant op te gaan. Aangezien ik zelf met een andere vereniging wel eerder naar het WMC ben geweest. Maar ja, het is natuurlijk mooier om met je eigen vereniging die kant op te gaan. En daarbij hebben we een plan opgesteld voor meerdere jaren. En waarin stond van, nou, hè, als we naar het WMC willen, dan moeten we andere concours gaan doen. Een beetje dit gaan scoren. Dat betekent masterrepetities. Ook meer masterrepetities dan toen we gewend zijn. Nou, dat plan hebben we uiteindelijk ook een beetje gepubliceerd naar de leden toe. En zo zijn we eigenlijk een beetje dat traject begonnen. En hopen op een plek om mee te doen aan het Wereldmuziekconcours. Want dat weet je dan nog niet. En in november vorig jaar, toen kregen wij te horen dat we mee mochten doen. Dus dat was sowieso al een heel mooie prestatie. En dan werk je daar naartoe. In al die maanden waarin we keihard gewerkt hebben.
0: Dus, keihard gewerkt?
1: Ja.
0: En toen zaten jullie daar in Kerkrade op dat podium, gok ik.
1: Nou ja, het is in de Parkstad. Dat is in het stadion van Rode JC. Dus wij hebben daar de mars gelopen. Dus op het veld van Rode JC staat een heel parcours uitgesteld. En dan mag je zelf al weten wat je dan doet.
0: Zo.
1: Maar er zijn bepaalde richtlijnen die je dan moet doen. Dus bepaalde counters. Bepaalde figuren die je dan met elkaar loopt. Dus, en dan moet het allemaal kaarsrecht blijven. Dat is in ieder geval de bedoeling. En dat hebben wij eigenlijk gewoon fantastisch gedaan. Want ik denk dat we bij elkaar ongeveer 70 uur hebben gerepeteerd. En dan moet dat op dat moment echt gewoon staan.
0: Met muziekinstrumenten, hè?
1: Met muziekinstrument en spelend tegelijk. En blijven richten, blijven kijken naar degene naast je, voor je. De diagonale die je moet kijken. Nou, dat is bij ons allemaal doodgegooid tegenwoordig. Maar het is gewoon zo ontzettend.
0: Dan heb je natuurlijk eerst op het droge geoefend zonder instrumenten, zonder te spelen. En dat bouw je dat natuurlijk wel rustig
1: zeker,
0: op, hè?
1: Zeker, dat doe je stap voor stap. In de wintermaanden dan zit je gewoon in een sporthal en dan loop je die figuren gewoon allemaal los. En op een gegeven moment komt alles bij elkaar op het veld. En dan gaat het meer leven en dan maak je de muziek bij. En dan wordt het steeds meer één geheel.
0: Ja, en het ging eigenlijk heel goed.
1: Het ging fantastisch. Ja, het was natuurlijk een heel spannend moment.
0: Zie je dan naast dat jullie die mars hebben gelopen meteen jullie scoren?
1: Nee. Dat weet je pas later. Want we waren als eerste aan de beurt van de dag om 11 uur in de ochtend. En vorige week was het dus nog best wel warm weer. Dus dat was wel prettig. Maar ja, je weet.
0: Volledig tenue?
1: Ja, volledig in tenue. Dus en het is gewoon een heel mooi moment als je dan dat stadion inloopt en je hoort de supporters die vanuit Vollhoofd zijn meegereisd, hoor je al schreeuwen en aanmoedigen. Ja, dat is zo'n mooi moment. En dan ga je er staan bij de startstreep voordat je gaat beginnen. En ja, dan giet het natuurlijk van alles door je heen. En dan is het lopen. En tot aan het einde. En het gevoel was ook meteen bij ons, ja, dit hebben we geflikt. En het gevoel was zeker dat we goud was zouden halen, dus boven de 80 punten. En dan moet je even wachten. Dus pas om 4 uur is pas de prijsuitreiking. En dan weer helemaal in uniform het veld op met alle andere deelnemers van de dag. En dan sta je daar, met z'n allen. En omdat wij als eerste van de dag waren, hoorden wij ook als eerste het resultaat. Ja, en dan hoor je dat je 90 punten hebt gescoord. Ja, dat is gewoon uitzinnig voor ons vereniging. Is dat gewoon echt geweldig. Ja, dan was er een enorme enthousiasme en was er zo los. Ja, dat is gewoon geweldig. Ja, dat is echt bizar goed hoe wij dat hebben gedaan met elkaar. En daar ben ik ontzettend trots op.
0: En een medaille ligt hier en die kunnen we niet laten zien, maar het is ook echt een hele mooie medaille.
1: Ja, dat klopt. Ja, hij is hartstikke mooi. We hebben natuurlijk, dit is de vierde keer dat we het meedoen met het WMC. Waarvan ook nog 2 keer goud en 1 keer zilver. Maar deze die spant wel stiekem een beetje wel nu de kroon. Ja, het is echt ontzettend mooi dat we dit gedaan hebben.
0: Ja, en wat je ook zei, bij 80 punten krijg je altijd goud. Dus het is niet de beste krijgt goud. Het mm-hmm. is bij een bepaalde, bepaalde lat waarin je bepaalde punten kan krijgen.
1: Ja, klopt. We deden mee met de eerste divisie. Er zijn nog 2 divisies boven ons. En in onze divisie deden 5 verenigingen mee. En wij hebben dus met 90 punten zijn we uiteindelijk op de 4e plek gekomen. Ja, en degene die dan de eerste, die dan de meeste punten, die wordt dan, zeg maar, binnen onze categorie wordt die wereldkampioen. Dus dan krijg je echt de titel wereldkampioen.
0: Ze waren ook allemaal amateurverenigingen, denk ik. Of verenigingen uit ook andere landen.
1: Ja, klopt. Wij waren de enige Nederlandse korps in onze divisie. Er waren volgens mij uit mijn hoofd waren nog 2 uit België. Er was nog 1 uit Duitsland en 1 uit Thailand. En de Thailand die had gewonnen uiteindelijk.
0: Ik denk dan, je bent een kerkrader.
1: Ja, of all places, hè?
0: Kom je uit Thailand? Dat is toch bizar?
1: Ja, ze komen ook echt overal vandaan. Maar vooral ook uit die regio van de wereld komen ze ook echt hier naar Nederland toe om dit te gaan lopen. Ja, het is ook echt het wereldmuziekconcours.
0: En wat is voor jullie doel over 4 jaar? Goud met onderscheiding?
1: We hebben goud met onderscheiding om de boven de 90 punten. Ja. Zouden we over 4 jaar weer mee willen doen, dan zouden we een stapje hoger naar een hogere divisie kunnen. Wellicht, dat weten we nog niet. We gaan eerst nog even genieten van onze prestatie. En dan gaan we weer rustig nadenken over 4 jaar. Willen we dat dan weer of niet? Dat is wat we met onze gehele vereniging moeten afspreken. Ja, willen we weer zo'n traject gaan die we afgelopen jaren hebben gedaan of niet? Dat is even afhankelijk van hoe dan de vlag erbij hangt. Maar,
0: kijk, de vereniging natuurlijk in zijn jasje zit.
1: Ja, natuurlijk. Zeker. En het gaat goed met de vereniging. Dat hebben we wel laten zien. Het is gewoon een mooie opsteker ook. Kijk, persoonlijk het lijkt het me natuurlijk wel mooi. Maar goed, dat moet je met elkaar afspreken. Dus dat gaan we de komende tijd zien, hoe dat zich ontwikkelt.
0: Maar eerst maar even een biertje drinken op deze.
1: Ja, zeker. Oh, absoluut. Want dit is gewoon ontzettend mooi. Het is echt fantastisch wat we hebben gedaan. Voor ons als vereniging, als je ziet hoe hard we de afgelopen jaren hebben gewerkt. En dat is ook allemaal, het is natuurlijk geen weg wat heel makkelijk altijd gaat. Er zijn altijd dingen die onvoorkombaar zijn. We hebben verschillende marsinstructeurs gehad. Dan hadden we er eentje gevonden. De eerste werd ziek. De andere die kwam niet zoveel opdagen. Dus ja, dan, dat zijn toch de uitdagingen die je hebt. Maar gelukkig hebben wij op tijd nu een jaar hebben onze masterstuur Ita Troelstra. En die gewoon fantastisch werk heeft geleverd met ons. Zoveel vertrouwen heeft gegeven. Vooral ook in dit hele traject. Naast ons gewoon onze eigen dirigenten. Die ons ook klaar hebben gestoomd. Om ons niveau zo op peil te houden. Op peil te krijgen. Dat we zo'n prestatie kunnen leveren.
0: Je doet het echt met elkaar.
1: Je doet het echt met elkaar. Ja, we hebben elkaar nodig. Jong, oud, ervaren, niet ervaren. En dat maakt gewoon het verenigingsleven zo mooi. Dus het is een resultaat. Het is een van ons allen. Het is niet van één persoon. Het is ook niet van mij als voorzitter of van ons als bestuur. Je doet het echt met z'n allen. En je leeft met elkaar mee. En dat gaat heel goed. En soms neemt dat wat wrijvingen met zich mee. Dat hoort er allemaal bij. Maar dat je dan op deze manier zo dit met elkaar deelt. Of mag delen, mag ervaren. Ja, dat is gewoon, dat is gewoon top. En zeker voor onze jongere leden.
0: En is jullie optreden ook nog terug te kijken?
1: Zeker. Binnen ons, in onze socials zijn er wel beelden te zien. We hebben volgens mij wel de mars gedeeld die opgenomen is. Kijk vooral even op Instagram of Facebook van Follow Safari. En daar staat zeker wel een beeldmateriaal wel terug te vinden.
0: En namens ons mag ik jullie feliciteren. En wens ik jullie vooral heel veel feestplezier.
1: Ja, dankjewel.

store. Hold your head up high and don't be afraid of the dark.

0: een haren van.
1: Oh, ja, mooie haar los, meid.
2: Ja. Dirk, ik denk dat je even moet uitleggen dat radio geen beeld heeft.
0: Ja, kom.
3: Dat radio geen beeld heeft. Nou, wij zorgen dat er beeld bij komt.
2: Ik hoor namelijk dus op de achtergrond, je moet even je haar losgooien.
3: Maar ja, nee, dat klopt.
2: Ja. Want waar ben jij, Dirk?
3: Ik sta aan de kolk in Bloksijl.
2: Wat een mooie plek.
3: Ja, wat een mooie plek, ja, inderdaad. Alleen het weer vandaag is niet zo heel mooi. En nee, toch?
1: Het weer is prachtig. Een prachtige dag om te kopen. Niet te heet, niet te koud. Droog. Jongens, kom allemaal naar Bloksijl, want er is een orkadeparade.
3: Nou kijk, en daar zijn we hier voor in Bloksijl. Sabine, die staat meteen in de verkoopstand.
0: Ja. Met een kraam en al.
3: Met een kraam en al. En hartstikke mooi. Zijn al vroeg begonnen, of niet?
1: Ja, 6 uur staat de wekker. En 6:15 staan we buiten. En om 7 uur beginnen we een beetje te rommelen. En om 8 uur komen de eerste mensen kraampjes vullen. Ja,
3: ja en ik hoorde net dat echt wel een goliede machine is, hè, die kraampjes vullen.
1: Ja, wij hebben toppers van vrijwilligers. Ja, en dat is inmiddels gewoon een trein. En die gaan als een raket. Ja, dus zonder hun zijn we denk ik een week bezig. En met hun hebben we het in 2 uurtjes neergezet. Ja.
0: Binnen 2 uur,
3: hè? Wat is jouw taak erin? Hè? Want ik heb begrepen dat jij alleen op je bankje zit.
0: Nee, ik ben in de locomotief. Dus dat betekent dat ik vooraan sta met mijn lijst. En ter hoogte van alle huizen weet ik precies waar de kramen moeten komen. En dan ga ik met mijn voetje zo staan. Dat zien jullie niet. Maar en dan weet degene, Max in dit geval, precies waar de eerste staande moet komen. En zo bouwen we 103 plekken op.
3: Nou, dat is mooi, hè? 103 plekken. Wat is er allemaal te zien vandaag?
1: Nou, ik heb het net even rondje gelopen. Sieraden, mensen die zelf dingen maken. Vintage uiteraard. Maar ook mensen die hun hele zolders hebben leeggehaald. Lekker eten, lekkere smoothies. Zoetigheid, hartigheid. Eigenlijk alles. Ja.
3: Ja, want het weer is er wel voor. Hè? Want vorige week zaten jullie in de studio. Had je dit verwacht?
0: Nee. Want toen zagen we nog een beetje regen, onweer. We dachten, nou, we zeggen nog niks. En we wachten het af. En met de dag dat we keken, want dat hielden we strak in de gaten, werd het beter. Tot, ja, beter kunnen we ons niet wensen, Dirk. Nee.
3: Niet wakker van gelegen vandaag.
0: Nee joh, ben je gek. Ik was hartstikke moe naar al die kramen opbouwen. Dat snap je wel. Ik ben gelijk naar bed gegaan. En vanmorgen om 5 uur was ik er weer klaar voor. Ja.
3: Ja, hartstikke mooi. Wat is er allemaal te zien vandaag? Wat mogen de mensen niet missen?
1: Nou, we hebben een prachtige zweefmolen. We hebben nog muziek. Die loopt gewoon lekker rond. En uiteraard alle kramen.
0: En jongens, als je moet pissen of kakken, ga even naar de wc. Want we hebben Annie in ons tijgerpakje en de roze haren. En die voorziet je echt in je sas met een plas of in de loop met een poep. Het kan allemaal. Ze regelt het. Ja, je gaat blij, kom je van die wc af. Ja.
3: En in welk huis is dat?
0: Dat is in de Plots, bij het multifunctioneel centrum van Tines. En ga daarheen, jongens. Gewoon zorg dat je heel veel drinkt, heel veel eet. Dan moet je vanzelf naar de Plots toe om bij Annie lekker te kakken of te pissen. Ja.
3: Nou, het begint al een mooi verhaal te worden zo vandaag. Hè? Ja, hebben jullie ook standwerkers hier aan het werk vandaag?
1: Nee, wij zijn het eigenlijk. Ja, wij schreeuwen het hardst. Ja. Ja. Ja.
0: En de vrijwilligers die nog rondlopen, die net de laatste aanpassingen nog even doen. Die net even ons helpen om een kraampje van A naar B te plaatsen. Ja, en voor de rest zijn de marktkooplui. Hè? Dat zijn mensen hier uit de buurt. Maar ook allemaal makers die zelf lekker enthousiast achter die kramen gaan staan. Ja, en dat doen ze wel.
3: Ja, want het is de 6e keer. Hè? Dus het gaat eigenlijk rap aan, hè? Want jullie doen dat al 6 jaar met z'n tweetjes, hè?
0: Ja,
3: soms eet je meer, hè?
0: Ja, soms een beetje meer, soms een beetje minder. Maar wij zijn in ieder geval sowieso het steady team.
1: Ja, wij zijn
0: En het is zo, een week later, hè, nadat de kramen of dat de markt is geweest, zetten we de pagina weer open. En dan zijn de helft van de kramen alweer verkocht. Mensen gaan om 12 uur 's nachts een wekkertje zetten. En dan willen ze als eerste, want ze willen stiekem allemaal aan de kolk staan. Maar ja, dat kan allemaal niet, want we zijn te groot. Dus ook de Groene Straat is ingericht. En dan hoeven we eigenlijk weinig meer voor te doen. Maar dat komt omdat we het met z'n allen zo mooi maken.
3: Ja, we hadden net alleen maar over die vrijwilligers. Hè? Hoeveel doen jullie dit nu dan op de dag zelf?
0: Nou, kijk, hier staat ook echt een prachtig team. Die meiden zijn er allemaal, die wonen hier ook allemaal in Bloksijl. En die staan ook voor de hand- en spandiensten. Maar ik denk dat we ook mannen hebben nodig, mankracht. En we zijn denk ik met 15 man ongeveer. En dan gaan we vanavond lekker patat mee eten, want dat hebben ze verdiend. En een lekker biertje of een borreltje. En want ja, zonder hun kunnen we echt niks. Dan kan dit niet bestaan.
3: En Jochem, die begint te glunderen, hè, bij dat wijntje en dat biertje.
0: Ja, dat is ook best... Ik heb er nu al zin in, maar het zit nog geen 5 in de klok. Ja.
3: Oh, vast wel ergens, hè? Is bij jou net zo erg?
1: Ja, stiekem kijken we ernaar uit dat alles goed is gegaan na zo'n dag. En dat iedereen lekker goed heeft verkocht. En dan zitten wij toch wel het lekkerst aan het laatste drankje op het terras. Ja. En dit jaar, dat is wel leuk om te vertellen, we hebben dus 3 extra ladies erbij. Wij noemen onszelf de ladies van de Noorderkade. En we hebben dit jaar hebben we Hanneke erbij, Kirsten en Marion. Die wonen allemaal in en rondom Lokzijl. Dus we doen het dit jaar met z'n 5. En dat is best luxe. Ja.
3: Wow, ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig. Waar woon je dan in Lokzijl?
4: Ik woon hier een stukje verder, aan de Noorderkade.
3: Aan de Noorderkade, en jij? Ja,
5: op het Scheepsdiep, bij de bedrijven.
3: Bij de bedrijven, ja. Doe maar.
4: Ook eens aan de kade, net nog iets verder dan Marion.
3: Ja, het zijn dus echt allemaal bijna Noorderkade, dames.
0: Bierkade klinkt ook lekker, hè? Ja.
3: Dat klinkt wel erg lekker, ja.
1: Het is jammer dat we geen bier hebben hier. Nee. Maar goed, daar kun je voor terecht bij Klinkert. Ja.
3: Nou. Oh. Ja. Wat, ik hoor de naam Klinkert. Wat is dat voor speciaals, hè?
0: Nou, die staat er uiteraard ook, maar die kan niet ontbreken. We zijn trots op onze Klinkert. Maar die verkoopt dus ook heerlijk ijs. Dus die staat met een prachtige ijskraam. Ietsjes verderop hier op de Noorderkade. Ja, ik denk dat ze wel 4-5 smaken op dit moment bij zich hebben. Dus ook een lekker ijsje gaan halen. Want daar is het ook weer voor, Dirk. Ja,
3: ja, dat is ook zo. Dan kan je ook een visje krijgen hier.
1: Ja, zeker. We hebben vis, we hebben zalm, weet ik toevallig. Ah, en paling ook.
0: Zo uit het... Staartje. Oh, dat is toch lekker. Ja, ik heb het nu. Zullen we gaan? Zo? Ja.
1: Bij de sas moet je zijn.
0: Ja, en daarna doen we poffertjes erachteraan. Want dat kan ook. Dus je kan helemaal kosmisselijk hier die markt.
1: Maar we hebben ook iets gezonds. En dat zijn lekkere smoothies. Die vind je ook bij Tines, dus bij de Plots. Ja, dus daar kun je, als je een fruitlover bent, kun je ook terecht. Ja.
3: Nou, dat is hartstikke mooi om je af te sluiten, zeggen. Dames, mag ik jullie danken. En dat jullie nog een hele mooie dag zullen hebben.
0: Ja, zeker. Jij bedankt dat je weer hierheen wil komen. Want daar worden we gelukkig van.
3: Ja, iedereen wordt er gelukkig van.
1: Dank jullie wel. Leuk. Tot zo.
2: Ja, en ik hoor hele rare dingen op de achtergrond, maar het gaat vast goed. Want dit was Kopwijzer voor zaterdag 8 juli. Maar een uurtje in verband met de zomerperiode. Ja, er gaat van alles door elkaar heen. Maar het gaat helemaal goed, Herman. Ik praat gewoon door. Want Dirk is nog lekker in Lokzijl. En ik denk dat hij zo een visje gaat eten bij de Noorderkadeparade. Ik sprak Jordi Visser over de volle hoofd van Varen, waar zijn gouden medaille met onderscheiding hebben gehaald bij het WMC. Ik sprak Stichting Bruis over Stichting Bruis en hun activiteiten. En Marieke Pitt over sociaal werk te kop en alles waar ze mee bezig zijn bij het vrijwilligersinformatiepunt. Ik wens iedereen een heel fijn weekend en tot volgende week.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Wold Promenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Volgens de autoriteiten vuurde Rusland niet eerder zoveel ballistische raketten af op Oekraïne. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oedenrode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk had om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens tientallen bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeer-video's op sociale media een miljoenen publiek. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens gaat aandoen om het concert in te halen. Het weer, zon en wolken met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Oekraïne. Het was volgens Oekraïne de grootste aanval met ballistische raketten sinds het begin van de oorlog. De meeste raketten werden afgevuurd op de hoofdstad Kiev. Er viel daar zeker 1 dode en raakten veel mensen gewond. Volgens Oekraïne konden ze nog niet de helft van de raketten onderscheppen vanwege te weinig luchtafweer. Op de A1 bij Naarden is vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Niemand raakte gewond, maar de spookrijder is aangehouden. De 33-jarige Amsterdammer was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang richting Amsterdam tegen het verkeer inreed. Hoe die op de verkeerde weghelft terechtkwam is nog niet duidelijk. Cuba heeft dissident Luis Manuel Otero Alcántara in ballingschap naar de VS laten gaan. Alcántara was een van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten en van de VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven, maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens aandoet om het concert in te halen. En dan nog het weer tot besluit. Er zijn zon en wolken vandaag, met mogelijk hier en daar ook een enkel buitje. Er staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt zo tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken en aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hoe is het ermee?
0: Ja, ik vind het hier een beetje benauwd. In
1: ja, maar ja, dat is de tijd van het jaar natuurlijk. Alhoewel de temperatuur is behoorlijk gezakt met afgelopen
0: maar
1: week.
0: Maar toch vind ik het nu benauwder dan met 48 graden.
1: Er staan hier drie pc's aan en al die dingen. Ik kan wel de deur los doen, maar dat geniet de hele buurt mee en zo. En
0: nee, het gaat verder hartstikke goed hoor. Okay. Ja, ik heb eigenlijk niet zo heel veel bijzonders gedaan deze week. Waar wou je naartoe toch, denk ik? Hoe was je week?
1: Nou ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ik heb heel veel gewerkt deze week. Ik moest naar de fysiotherapeut.
1: Oh.
0: Ik moet dat even in mijn agenda erbij hebben als ik om te kijken. Ik heb. Ik ben op de Ibiza-markt geweest.
1: Oké. Okay. Ja, eindelijk hadden ze een keer mooi weer natuurlijk.
0: Nou ja, ik zie hier,
1: Spaanse temperaturen.
0: Ik zie een stukje staan in de opkop dat het was deze week echt ontzettend leuk. En staat erbij: standhouders komen hier elk jaar heel graag. Dan denk ik, nou, dat kan ik me niet voorstellen, want dit was voor het eerst dat het mooi weer was.
1: Ja. In ieder geval geldt dat alvast voor volgend jaar dan natuurlijk. Dat
0: nou, het was heel gezellig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Dus dat was eigenlijk een beetje mijn hoogtepunt deze
1: week. Mijn
0: week
1: was eigenlijk ook wel behoorlijk rustig. Het was een week van heel veel kids en gezellig. En het was de week van klusjes. En het was de week van mij een beetje te warm. Maar kijk, zo het er nu bij staat, qua temperatuur zeg ik van...
0: Vond je het deze week te warm? Het viel toch wel mee deze week?
1: Nou, we hadden nog wel knap afijn.
0: Ja, sommige momenten was het
1: een
0: beetje...
1: Ik vind dit zo een beetje een graad of 21.
0: Het is beter, hè?
1: Veel en veel beter.
0: Ja.
1: We hebben rock and roll.
0: Ja, van vinyl, trouwens, hè, deze keer.
1: Ik wil even kijken
0: wat... Wat ga je doen?
1: Nou,
0: hij haalt nu zijn telefoon erbij.
1: Hoe was jouw week van Ibiza zelf dan? Wat heb je daar gedaan?
0: Op de Ibiza-markt?
1: Ja.
0: Nou, eigenlijk vooral met mijn jongste zoon een beetje rondgestruind. En dan vooral de markt zelf is het echt Ibiza-sfeer.
1: Ja.
0: Dan heb je echt allemaal van die Ibiza-kraampjes. En ook is de

0: Hele de stijl daar ook na. Het is heel gezellig en ja, vooral heel veel kettingjes, prulala, maar...
1: leuke dingen gekocht.
0: En prachtig weer. Nou, nee, eigenlijk niet. Ja, Kjeld heeft wat van zijn verjaardagsgeld gekocht. Een nieuw boek. En voor de rest hebben we gewoon lekker geluncht samen.
2: Tegenwoordig,
0: en,
2: sorry.
0: Ja, dat was het.
1: Tegenwoordig kan alles met AI. Ik weet niet of dat nu lukt. Maar gaat als volgt, denk ik. Even kijken, hoor.
0: Wat gaat er gebeuren?
1: Nou, eigenlijk had er iets moeten gebeuren. Ik doe het zometeen. Op een of andere manier werkt het niet. Weet je wat we gaan doen?
0: Waarom
1: eigenlijk niet? Weet je wat?
0: Nou.
1: Ik heb rock en roll van vinyl.
0: Ja, dat zei ik net. Ja. Wat leuk. Een hele leuke, vrolijke hoes. We gaan luisteren naar Jive Bunny en de Master Mixes met That's What I Like. Pa, pa, pa.

Bunny. Mixers waren dat. Van vinyl. Die zet ik eventjes uit. Ik nog één keer proberen of dit lukt. Want tegenwoordig maakt iedereen van alles. Zei ik zojuist met AI. En dat was ook het volgende. Alleen ik krijg...

0: Lekker hoor.
1: Gemaakt door je broer.
0: Nou, wat leuk.
1: Iedereen maakt tegenwoordig jingles en muziek. Ze hebben dan muziek gemaakt hier voor, hoe heet dat, voor de boer. Even dit weer uit. Voor boer Piet en van Jaap Spin, de trucker.
0: Ja, ja, ja.
1: Je geeft maar op wat je wilt horen en er komt een plaat uit. Dus eigenlijk, ja, best wel...
0: Nou,
1: best
0: wel heel erg leuk.
1: Dank je wel daarvoor.
0: Ik wou even naar Sint Jansklooster, als je dat goed vindt.
1: Ja, ik vind het prima. Heerlijk daar, leuk.
0: Ja, vooral gezellig. Nu. Want bezoekerscentrum De Wiede in Sint Jansklooster houdt deze zomervakantie verschillende activiteiten in het natuurgebied. Bezoekers kunnen onder meer mee met vaarexcursies, de waterbus nemen of met de kinderen waterdiertjes zoeken langs het Vlonderpad. En dat Vlonderpad is een pad van 1 kilometer lang. Dat is echt wel heel leuk. Daar heb ik foto's van gezien. Dat ziet er heel leuk uit. Dagelijks vertrekken er vaarexcursies door De Wiede. De tochten verschillen in onderwerp en vooral ook in duur. Dus daar kan je een beetje kiezen. Ja. Vind je het heel leuk? En ben je met kids? Zou ik iets kortere tocht doen. Op open fluisterbozen vertellen schippers over het ontstaan van het gebied en over de dieren en planten die er voorkomen. Ook gaat de waterbus 2 keer per dag tussen Sint Jansklooster, Blokzijl en Giethoorn. En de fietsen kunnen gewoon mee aan boord.
1: Okay.
0: Dat is toch leuk?
1: Wij zeggen al jaren, want dit bericht dat komt ieder jaar voorbij natuurlijk. Dat gaan we een keer doen.
0: Ja.
1: Komt nooit van.
0: Nee, dat is
1: of jij kunt
0: waar.
1: Niet, of ik heb geen zin, of jij...
0: Je kan ook nog een laarzenpad lopen van 2,3 kilometer. Dus je kan eigenlijk heel veel combineren met de fiets, lopen over een pad, een watertocht, alles kan. Hartstikke leuk.
1: Doen
0: de hele zomer. Ja, absoluut.

0: uit de top 40. Last Frequencies en Live It All.
1: Ik heb een heel leuk bericht. Vooral voor starters die een huis willen kopen.
0: In Meppel?
1: Nou nee, niet in Meppel. Daar had ik het net even met papa over. Ja. Tussen, wat dat toch is tussen Meppel en Steenwijk. Daar had ik het vanochtend met collega's over. Hoe dat nou ontstaan is. Dus als mensen weten hoe dat ooit ontstaan is. Een beetje die haat tussen haakjes tussen Meppel en Steenwijk. Dan ben ik daar heel benieuwd
0: naar. Je bedoelt dat hier in de conferentie is altijd verteld.
1: Ja, maar terug naar Steenwijk.
0: En PPL.
1: Ja, daar zegt ze het woord niet eens. Nee.
0: Ik weet niet beter dan dat komt uit de conferenties van Buisman en van Aart Keizer en zo.
1: Ja, maar dan is het toch ergens ontstaan, denk ik, ooit. Nou, mocht iemand luisteren en dit weten, dan ben ik heel benieuwd.
0: Oké, nou, vertel.
1: Nou, maar mocht je nou een huis willen kopen, vooral in Steenwijk, zou ik het dan doen, dan heb ik heel goed nieuws. Want starters die een huis willen kopen en daarvoor de hypotheek niet rondkrijgen, die kunnen dus in Steenwijkerland weer een beroep doen op de starterslening. Per 1 juli is het budget met €500.000 aangevuld.
0: Kijk.
1: Hoppa. Dat besluit heeft de gemeenteraad genomen tijdens de behandeling van de perspectiefnota. Ik ben er blij mee, zegt wethouder Melvin Smit. Voor starters kan deze lening net het verschil maken tussen het wel of niet kunnen kopen van een eigen huis.
0: Nou, ja, want het is nogal wat tegenwoordig wat je mee moet brengen om alleen al een lening te krijgen voor een huis.
1: Ja, dat is niet normaal.
0: En ja, dan zit je toch wel een klein beetje op de rand van je kunnen voor wat betreft je inkomen. Dus mooie...
1: Ja, toch? Deed jij nou dat lampje aan?
0: Nee, dat lampje...
1: Want ik dacht, ik kan het amper lezen en ineens gaat het lampje aan.
0: Maar dat is al weken zo, die gaat aan,
1: nou,
0: uit, aan.
1: Nou, dat is echt wel een beetje creepy, hoor.
0: Een beetje
1: nu.
0: Een spooklamp. Is
1: dat lampje, dat leest mijn gedachten.
0: Gezellig. Dit, dat ken je dan wel.
1: Het is de zomerzon.

0: Toch wel lastig dat dat lampje dan zo ineens plotseling niet meer doet.
1: Nee.
0: En dan heb ik echt mijn bril nodig. Maurice Monet heet deze beste zanger. En dat heet, dat had u al gehoord natuurlijk, Le Soleil d'été.
1: Leuk.
0: Oftewel de zomerzon.
1: Ja.
0: Weet je waar die vandaan komt, die Maurice Monet?
1: Nou, uit Frankrijk.
0: Nee, uit Limburg gewoon.
1: Uit Limburg?
0: Gewoon uit Limburg.
1: Oh, echt?
0: Maar ik vond het wel leuk. Ik kwam daarop omdat die Route Soleil dicht zat natuurlijk.
1: Ja.
0: En ik denk, ja, je zult er
1: ja,
0: maar staan.
1: Ja, wat een toestand, hè?
0: Heb je toch zo'n muziekje nodig.
1: Heb je eindelijk vakantie, krijg je dit.
0: Zo is dat.
1: Maar hij is weer open, hè?
0: Ja.
1: Hij is weer open. Dus mensen die kunnen weer gerust die kant op. Hé, hey, we hebben tijd denk ik voor onze vinylplaat,
0: ja,
1: toch?
0: Vertel.
1: Ja, ik zie een hele mooie vrouw op de voorkant van deze hoes. En er staat boven Blondie.
0: Volgens
1: is dat dan één? Is dat een hele band?
0: Nee,
1: of is dat één persoon?
0: Dat is alleen Blondie. Ze zal best een band gehad hebben. Zover heb ik het nog niet uitgezocht.
1: Nou, ik zoek altijd dan even op Wikipedia. Kijk, en hier, zo ziet Blondie er in 2008 uit. Dat is toch even iets anders.
0: Ja, maar nog niet verkeerd.
1: Maar daar trad ze nog steeds op.
0: Dit komt uit 1978.
1: Ja, dit is al uit 78, ja. Is dit een van de bekendste, denk ik wel, hè?
0: Ja, denk van het haast wel. Ja. Volgens mij komt hij uit de koffer van mijn zus.
1: Oh, hartstikke
0: maar
1: leuk.
0: Zeker weten doe ik het niet.
1: Nou, ik ben heel benieuwd. We gaan luisteren naar Blondie...

0: Nou, mooi of niet mooi? Ja, die is oké. Okay. Dennis.
1: Zeker leuk, Dennis. Ja.
0: Blondie.
1: Die blijft leuk.
0: Ja, ik heb nog wel meer zingers van Blondie. Ik zoek er nog eentje op.
1: Ja, gezellig.
0: Hebben we nog wat nieuws? Of gaan wij gewoon?
1: Ja, jawel hoor, ja.
0: Wil je er een muziekje bij?
1: Ja, wel een vrolijk muziekje wil ik er wel bij.
0: Is dit vrolijk genoeg?
1: Ja, ik denk dat de mensen van de Pasar Malam misschien iets anders over muziek denken. Maar ik vind hem er wel bij passen.
0: Komen ze met de trein? Oh, wacht maar.
1: Of heb je ook Indonesische muziek?
0: Nou, vast wel, maar begin maar vast.
1: Want Steenwijk staat vanaf woensdag 22 juli... 5 dagen in het teken van de Pasar Malam. Itis mwa. Ik weet niet of ik dat goed uitspreek.
0: Vast niet.
1: Maar ik zeg maar gewoon Pasar Malam. Dat komt iets beter uit. Dit gratis toegankelijke evenement op de markt heeft een bruisend programma vol muziek, lekker eten, vooral lekker eten mensen, en kramen vol Oosterse specialiteiten. Het is het grootste Pasar Malam van Noord-Nederland en ook dit jaar worden er weer zo'n 25.000 bezoekers verwacht. Dat is toch echt, dat zeg ik waarschijnlijk ook elk jaar, maar dat verbaas ik me toch weer over dat
0: met
1: getal.
0: Met bussen vol komen
1: niet
0: ze daar
1: normaal.
0: Dit bedoelde ik.

0: Dat is
1: wel vet. Heerlijk. Jalla, jalla. Ja, die mensen zijn gewoon lekker relaxed. Heerlijk. Nou, naast de muziek en dans zijn er Indische restaurants. En bij de kraampjes worden de lekkerste gerechten worden aangeboden. De markt is grotendeels overdekt en staat vol met kramen en Aziatische producten. Op woensdagmiddag, 22 juli, gaat het om 12 uur open. En het duurt elke dag tot middernacht.
0: Ik heb nu al zin aan zo'n satéetje.
1: Ja, nou, laten we die dan gewoon echt gaan halen.
0: Ook al staat er een rij van hier tot de Steenwijker Toren.
1: En desnoods gaan we nog midden in de nacht. Maar we gaan het doen. We gaan volgende week vertellen. Is het deze week?
0: Ja, dat is deze week.
1: Ja, gaan we vertellen hoe ons satéetje was.
0: Oké. Okay, nee, ik had het vorige week had ik het erover dat we wat meer gouden oude muziek moeten doen.
1: Ja, klopt.
0: Ja, er komt weinig leuke... Nou, er komt genoeg leuke muziek uit, maar niet alles wat in dit programma past. Dus ik denk, weet je wat, we doen een gouden ouwe. Wat dacht je van een van de Beatles?
1: Leuk.
2: Million Seller.

0: Mocht je denken van, zo klinkt dit toch normaal niet. Nee, zo klinkt dit normaal niet. Maar dit is een zogenaamde remaster uit 2003 of zo.
1: Oh, ik ken hem alleen maar zo.
0: Ja, nee, maar hij is een beetje opgelukt.
1: Oh, ik vind hem leuk, ja. Hey, mag ik nog even een stukje aanvulling doen op het bericht van net?
0: Ja,
1: want ik zei net tegen jou, ik was afgelopen woensdagavond ook nog even in de stad met vriendinnen op de markt. En dan was het eigenlijk heel stil. En denk je, met vestingfeest is er toch altijd wel wat muziek op de markt. Nou, er was niks op de markt.
0: Het is in het park, hè?
1: Alleen in het park. Dus ik zei, dat vond ik wel een beetje jammer. Maar wat zie ik nou in de krant staan? Aanstaande woensdag is er natuurlijk ook weer van alles te doen. Hè. Naast de vaste onderdelen is er natuurlijk ook weer de toren beklimmen. De kindermarkt, van alles te doen. De winkelstraten staat weer een gezellige markt. Maar 's avonds zie ik staan muziek met Heerlijk Hollands op het Bieplein. Nou, die zijn ook hartstikke leuk trouwens.
0: Gezellig.
1: Maar weet je wie er komt?
0: Nee.
1: Naast Fons Vernink en Barry en de Roy Show, waar ik nog nooit van heb gehoord,
0: nee,
1: komt gewoon Justin de Wild.
0: Oké, en je zegt nu van, pa, heb je die klaar? Nee, niet aan gedacht.
1: Nee, maar dat is wel de allergrootste zomerhit van deze zomer.
0: Ja.
1: En die staat gewoon woensdag op het Bieplein.
0: Dus daar zal het wel druk worden dan, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook. Okay. Het begint om 9 uur 's avonds, dus hartstikke gezellig.
0: Ondertussen draait het muziekje van
2: Steenwijkerland, weekend weerbericht.
1: Ja.
0: Vandaag zondag, er komen een paar buitjes over, maar er is ook af en toe zon. Temperatuur een graad of 20, 21 met een matige tot krachtige noordwestenwind. In de nacht een minimum van 11 tot 15 graden. In de herhaling van dit programma op maandag, die afgelopen maandag halverwege werd afgebroken omdat iemand een kabel doorknipte.
1: Serieus?
0: Ja,
1: precies weer tijdens ons programma.
0: Precies tijdens ons programma. Ja, wat doe je er dan?
1: Ja.
0: Maar er was onderhoud nodig. Maandag dus blijft het droog met geregeld zon en gemiddeld weerderom een graad of 20. Heerlijk. Dinsdag af en toe zon met 21 graden en woensdag komt het een beetje tot buien. Maar gaat wel de temperatuur weer iets omhoog naar een graad of 22. Je stuurde van de week de nieuwe van de Dutch Boys.
1: Nou, ik denk, dat moet ik toch even met jou delen. Want ik denk, dat is echt weer zo'n plaat voor ons. En ik ken het eigenlijk al vanaf vroeger, weet je wel. Bij oma, opa en oma moet ik gelijk aan de Dutch Boys denken. Daar werd het ook altijd gedraaid. Ik denk, maar die hebben een nieuw liedje. Die stuur ik naar jou door.
0: Oh, maar op de trekker, nou, de kost aan de zon kost geen drol.
1: Ja,
0: ik dacht gelijk aan jou.
1: Ja.
0: Nou, maar ik heb hem er niet in staan.
1: Oh, dat is jammer.
0: Nee, want we hadden vorige week beloofd dat wij zouden doen van
1: ja, dat is waar.
0: Zo na het nieuws.
1: Ja.
0: Of na het weerbericht. Een gouden oude.

0: En zo lang bestaan ze dus al, die Dutch Boys. Dit was van heel lang geleden. Weet jij wat RDW betekent?
1: RDW.
0: De Rijksdienst voor het Wegnemen.
1: Ik had echt geen... Ja, nou, je het zegt inderdaad. Er staat
0: maar dat betekent ook Radio Dickie Woodstock. Want Dickie Woodstock, wij krijgen concurrentie. Die komt met een eigen radiostation gedurende de week van Woodstock. En Dickie Woodstock, het festival ontstaan, staat hier vaak nieuwe ideeën. Gewoon op de plek waar het festival al jaren om draait, tussen de trouwe bezoekers en de vrijwilligers. En zo krijgt het festival dit jaar een opvallende nieuwe toevoeging. Een groep jonge enthousiastelingen lanceert namelijk RDW, Radio Dickie Woodstock. Ik weet nog niet de frequentie. Ik heb wel contact opgenomen met Henk Kranendonk van... Misschien kunnen wij daar wel een uurtje radio doen. Maar,
1: ja.
0: Heb
1: je niks gehoord?
0: Ik geef het in deur en hun. Niks gehoord.
1: Nee, maar die man is echt... Die kan je denk ik ook niet storen meer in de maand juli, hoor. Want die is dan zo ontzettend druk.
0: Ja, maar dit is al een maand geleden dat ik gebeld heb.
1: Oh, dat is jammer.
0: En een van die jongens die dat doet, die moet eigenlijk gewoon...
1: Maar komen hun dan niet bij onze radioomroep om dat even allemaal te vertellen? Om dat even te promoten?
0: Dat was de bedoeling.
1: Ja.
0: Dat ik contact kon krijgen met een van de heren die dat regelt.
1: Ja.
0: Al de namen staan in de krant, maar ik vind ze nergens.
1: Ah, dat is jammer. Dat
0: dus
1: is jammer. Nou, dat
0: we
1: zal
0: wachten,
1: ik eens even mijn best voor.
0: We wachten nog eventjes af, oké?
1: Ja.
0: Zal mij benieuwen of ze Roll of Sunsets ook gaan draaien daar. Maar eigenlijk een oudje van Dusty Springfield.

0: Knip! Voor de pauze, staan we.
1: We zaten, we waren veel te druk met andere
0: dingen. We waren aan het zoeken naar de frequentie van RDW Radio Dikkie Woensdag. Maar dat is nergens te vinden. Ja, en dan valt er wel eens eventjes een witje natuurlijk. Nou, anders nog iets? Of doen we al
1: nou, een heel klein berichtje kom ik even heel snel tegen. Wist je dat Steenwijk heeft de goedkoopste benzinepompen van Overijssel?
0: Ja.
1: Is afgelopen woensdag weer bekend geworden. Nou, dat is toch hartstikke leuk?
0: En het is natuurlijk wel zo dat ze zijn weer over en weer aan het gooien met allerlei bommen en ellende daarginds.
1: Ja,
0: het is alweer een beetje duurder geworden, dus ja.
1: Maar nog steeds het goedkoopst.
0: Nou, we zijn nog steeds het goedkoopste hier. Ja.
1: Dus daar moeten we dan maar heel blij mee zijn.
0: Van de snelweg af en gewoon tanken hier in Steenwijk.
1: Ja, absoluut.
0: Het scheelt volgens mij wel 25 cent op een liter of zo.
1: Ja, zeker. Dat is echt nog wel de moeite waard, hoor, om er even uit te gaan. Ja.
0: Oké, weten we dat ook weer. Zomerse muziek is de bedoeling. Frances Mercier, Jenton en Valentino. Is dat zomers of niet?
1: Heerlijk.
0: Like.

0: je weet het maar nooit natuurlijk. Dan heten wij plotseling, denk ik straks, Radio De Werven.
1: De keuze van Marieke.
2: Oh, gaan we daar al heen?
0: Ja, maar was je nog niet zo ver?
2: Ja, jawel, jawel.
0: Dan doe ik even het muziekje,
2: hoor. Nee hoor, dat kan wel gewoon. Maar ik was halverwege natuurlijk weer veranderd. Ik kan nog tot een minuut voor tijd veranderen van mijn keus.
0: Dat kan.
2: En ik was in eerste instantie voor Lionel Richie gegaan. Want die hoor ik dan van de week. Denk, oh, die is leuk. En dan hoor ik hem vandaag weer. Denk, nou, is eigenlijk wel een beetje saai. Doe toch wat anders. Heb ik ineens een hele andere stemming. En zo ook vandaag. En ik reed na mijn dagdienst vandaag naar huis. En ik hoorde dit liedje op de radio. Ik denk, dit wordt hem. Dus mijn keuze van deze week komt van Daryl Hall en John Oates. You make my dreams come true.

0: tegenkom, hè?
1: Zeker.
0: You make my dreams come true. Oh, Piet, muziek?
1: Ja, ik kom een heel leuk bericht tegen in de krant voor het spektakel van Steenwijk. Ik keek toevallig vanmiddag even een stukje van de Tour de France. En dan kun je op verschillende televisiezenders luisteren. Je kan luisteren op NPO 1 kijken, bedoel ik. Dan heb je Michael Bogert en nog zo'n presentator. Je kan luisteren op Eurosport. Daar heb je ook twee leuke zitten. Maar je kan ook luisteren naar de Belgische zender. Ja. En daar zitten twee Belgen. Die doen ook verslag. En die zijn leuk.
0: Ja, maar België,
1: want ik vind het oerzaai.
0: België is wel een fietsland natuurlijk. Voor wat betreft. Je kunt de tv niet aanzetten. Of er is wel een fietsrally.
1: Ja, maar deze twee mannen. Ja. Die hebben het gewoon over hoe goor het eten was. Wat hun vrouw had gemaakt de avond daarvoor. En allemaal van dat soort privé dingen. Nou echt. Zelfs als vrouw is het leuk om hiernaar te luisteren. Ik heb gelachen.
0: En dat is op de VRT?
1: Ja.
0: Op tv?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, echt zo leuk. Moet je echt een keer aanzetten. Maar waar wil ik dan naartoe? Misschien droom jij als kleine jongen, misschien hè, voor de jonge luisteraars onder ons, ook wel van een overwinning in de Tour de France. Misschien wil je wel winnen op Duel d'Huez. Of wil je wel een zege vieren in een massasprint? Nou, op 4 augustus kun je dat waarmaken misschien tijdens het Rabo Dikke Bandenrace in Steenwijk. Schrijf je in en doe mee, staat hier. De Rabo Dikke Bandenrace biedt kinderen van 2 tot 12 jaar een unieke kans om te racen als echte wielerprofs.
0: Dus niet voor mij met mijn e-bike.
1: Nee, daar mag je niet aan meedoen. Meld je aan op de website van het spektakel van Steenwijk en de koers op 4 augustus. Nou, dus dat is hartstikke leuk. Ze zoeken nog mensen die mee willen doen. Dus ja, kijk even op de site en meld je aan.
0: Niks voor mij. Ik ga gewoon lang uit in het gras. Bloemetje tussen mijn tanden en...
1: Ja, dat kan ook.
0: Judas Saint, Laveur, nee, La Fleur en Dance.

0: me.
1: Hij is er ook in het Nederlands, weet je dat?
2: Nee.
1: Luister. Ik zei van luister, maar op een of andere manier heeft hij weer geen zin aan.

0: had hij dat nooit gehoord. Deze.
1: Heeft hij hem gewoon vertaald?
0: Ja, bijna wel.
1: Ja, hè? Wat leuk.
0: De eerste gasten zijn dat. Volgens mij kwamen die of komen die uit België. We hebben nogal wat tijd over op een of andere manier. Dus vandaag, moet ik even die dingen. Het is wel een chaos hier een beetje vandaag op een of andere manier.
1: Het is niet helemaal zoals het hoort. Nee, maar jongen, dat hoort er ook bij.
2: De artiest van de maand.
1: Ja, nog één keer, denk ik. Ja. Of nog wat vaker. Nee, één keer, hè?
0: Nee. Deze keer en volgende week nog een keer.
1: Oh, ook nog?
0: Ja. Yeah.
1: Jeetje, ik heb het idee dat we dit al 3 maanden draaien.
0: Nee,
1: maar dat,
0: joh.
1: Hoe kom
0: maar
1: ik nou weer bij?
0: Ik bedenk zo een ander, hoor.
1: Nee. Ik vind dit hartstikke gezellig. Nou, we gaan nog 2 keer luisteren. En vandaag nog 1 keer naar Luf met You're the Greatest Lover.

0: Nou, dat waren ze dan met You're the Greatest Lover, onze artiest van de maand op dit station. Alhoewel niet iedereen daaraan meedoet, maar goed, wel bij Ria.
1: Ja,
0: die doet dat ook.
1: Dat vind ik hartstikke leuk.
0: Het zit erop.
1: Het zit er alweer op.
0: Wij zeggen nog een ontzettende fijne voorzitting van uw weekeinde.
1: Zeker, het was weer gezellig, pap.
0: En ik heb nog een klein stukje splitsing, wind en zeilen. Zeg je dat iets?
1: Nou, tot nu toe niet. Oh ja, nu wel.
0: Als ik het start,
1: ja, zeker.
0: Toch typisch de tijd van het jaar, wind en zeilen. Doei!
1: Tot volgende week!

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Volgens de Oekraïnse autoriteiten heeft Rusland sinds het begin van de invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad als afgelopen nacht. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. Bij Naarden is op de A1 richting Amsterdam vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Niemand raakte gewond, maar de spookrijder is aangehouden. De 33-jarige Amsterdammer was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang tegen het verkeer en reed richting Amersfoort. Hoe hij op de verkeerde weghelft terechtkwam is nog niet duidelijk. Cuba heeft dissident Luis Manuel Otero Alcantara in ballingschap naar de VS laten gaan. Alcantara was een van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten en van de VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio, zelf kind van gevluchte Cubanen, gebruikte de vrijlating van Alcantara om Cuba opnieuw op te roepen alle politieke gevangenen te laten gaan. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Ippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het weer, zon en wolken, met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Er staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Wold Promenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht. En vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie Leefomgeving en Transport doen onderzoek. In een Antwerpse discotheek is vanmorgen vroeg iemand neergeschoten. Het slachtoffer, een man van 23, overleed later in het ziekenhuis. De schutter is gevlucht. Vanochtend heeft de politie bij een huiszoeking in de buurt van Antwerpen een aantal mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. 3 jaar geleden werd in dezelfde Antwerpse discotheek al een bezoeker doodgestoken. Rusland heeft een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Kiev afgelopen nacht. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn sinds het begin van de Russische invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad. Er viel zeker 1 dode en raakten veel mensen gewond. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij 1 buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. Het weer dan nog tot besluit. Vanmiddag ontstaan er stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Wold Promenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

Zo ja, het is een beetje lekker. Voetbal kijk niet aan. Mooi ja. Kratje bier, de bier, puutje chips. Even slikt die nou in de flippo's, hè. Maar in bel. Bel met mijn beste vriendin en laat me ook dit alleen in slop komen.

Ik had weer zo'n gevoel alsof ik 12 was. Zo lekker onbekommerd, zorgenvrij.

slijt. Laten we dansen tot de zon weer ondergaat. We dansen door tot die weer aan de hemel staat. Dansen drijven wij dan de duivel uit de nacht. En dan zie je

heb ik een holding van. Doe maar gewoon of nog gewooner als kan. Want hij bij jou zelf blieben, dan hij al waar ik genoeg. Maar soms ben de tien zo één keer per jaar. En dat duurt dan een paar maand. Wel eens voor, dan gaat bij de tien eigenlijk vuls de vloog. Ik had er al jaren niet meer zo op een let. Maar ik sta eens vroeg op een galet en een bedden. En rij vanzelf de meeste tiet, de ogen dichter. Maar tieten zijn zomers country festival. Vergat de vent en eerste spullen en al. En toen zag ik

van mijn vrouw en ze zal dat beamen. Ik ben van nature zeer beslist monogaam. Mag heel zwarte t-shirts vaak als een rode lap op mee. Vooral als die streep niet horizontaal loopt, omdat de vrouw nu zo ver te krap komt. Dan wordt steeds mijn kiek op het huwelijk helemaal leeg.

festival is het nou wel goede kum. Tenminste, als ik niet bandleden zo mag lum. Ik speel en zing er mezelf compleet in het vocht. Dat geel-zwarte t-shirt denk ik niet meer gezien. En dat is maar goed ook, bedacht ik stiekem nadien. Want die

0: Sofia. Maar toch nog geen zin. Helemaal weer van gest. Lieve mijn doel, vroeg iemand.
1: Je dag is pas compleet met...

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in de A27 bij Gorinchem is sinds gistermiddag 17:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij één buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. Misschien laat hij vandaag iemand anders winnen, zei hij. De etappe voert vandaag van Champagnol naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer. Vanmiddag ontstaan wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

vaderen Bernardus Wellingen kreeg de bijnaam de Ulk in 1795. En de Ulk is een slauw en hendig beestje. De stadse zullen zeggen, bunzen. Maar dat riep generaties lang deur. En ik weet nog goed dat ik ooit bij Rika Vels in Kilder wil helpen. En Rika zei, jongske, we beginnen van. En ik zei heel trots, van Welling. En Rika zei, een Ulk? Dan kom je er bij mij niet in.

Hij bezingt uit volle borst de toren van zijn stad. Erkenningsmelodie, Evox was dat eten geheime zenderad.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Iran zijn vanochtend twee mannen opgehangen die hadden meegedaan aan de massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de twee daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in de A27 bij Gorkum is sinds gistermiddag 17:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. En daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van een opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie Leefomgeving en Transport doen onderzoek. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. De etappe voert vandaag van Champagnole naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer, er zijn wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het is 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen er in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: De muziek RTV SOS 105.4 FM.

0: het geluid voor Steenwijkerland. RTV Slos.
1: Goud van Oud. In het Engels, Frans, Duits of in je eigen taal. RTV Slos draait het allemaal.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Iran zijn vanochtend twee mannen opgehangen die hadden meegedaan aan de massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de twee daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Er rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. Dat is te zien op camerabeelden. Sinds gistermiddag 5:30 is het voor vrachtverkeer verboden om over de brug in de A27 bij Gorinchem te rijden. De staalconstructie blijkt niet stevig genoeg en moet worden versterkt. En tot die tijd mogen vrachtwagens er niet overheen. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van alle slachtoffers erop. De politie in Noord-Holland is op zoek naar de eigenaar van een ontsnapte wallaby. Het dier loopt los in Middenmeer, maar het is niet duidelijk waar het dier vandaan komt. De politie adviseert weggebruikers goed op te letten en roept inwoners op om de wallaby niet zelf te vangen. Twee dierenparken in de regio missen het buideldier niet, dus het is mogelijk van een particulier. Sinds twee jaar is het verboden om een wallaby als huisdier te houden. Maar wie er al één had, mag hem nog houden tot hij doodgaat. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het dan op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw Uw Vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos, 105.4 FM.
4: Dochter,
5: ja?
4: Weet u, soms is het gewoon te warm op straat. En dan gebeuren dat soort dingen.
5: Welke dingen?

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn twee mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker één opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. Twee Iraanse mannen die eerder dit jaar meededen aan de massale protesten in het land zijn vanochtend opgehangen. De demonstranten kregen de straf omdat ze bij de protesten agenten zouden hebben gedood en gemarteld. Bij de protesten werden duizenden demonstranten gedood of opgepakt. Anderen werden achteraf geëxecuteerd. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van de slachtoffers erop. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hebben een gebroken nacht gehad. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5 uur niet meer heeft geslapen. Het weer dan nog, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op en morgen dan is het wisselend bewolkt. Met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos, 105.4 FM.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Damen 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt ook flinke vertraging op. België gaat daarom andere scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Damen, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als 3e. Hij was vertrokken vanaf de 2e plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond tweede in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij staat nu tweede in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Damen 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat daarom andere Europese scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Damen, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door branden dan in dezelfde periode vorig jaar. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als derde. Hij was vertrokken vanaf de tweede plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. Het weer, een mix van zon en wolken. In het noorden kunnen wat buien vallen, vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

Orkestsuite nummer 2 van Bach. Wolfgang Amadeus Mozart kreeg het vioolspelen met de spreekwoordelijke paplepel ingegoten. Vader Leopold was namelijk een eerste klas violist en leraar. De viool werd evenwel niet het lievelingsinstrument van zoon Lief. Volgens zijn vader was Wolfgang een van de beste violisten van Europa. Het speet hem dan ook zeer dat zijn zoon de piano boven de viool koos. Rond 1775 componeerde de 19-jarige Wolfgang kort na elkaar 5 vioolconcerten. Jozef Soek speelt nu het derde deel, Presto, uit het concert nummer 1 in Bes KV207. En hij wordt bijgestaan door het Praags Kamerorkest onder leiding van Libor Lavacek.

Een deeltje uit het eerste vioolconcert van Mozart. I Capoletti e i Montecchi is een Italiaanse opera in twee akten van Vincenzo Bellini. Het libretto van Felice Romani was een bewerking van het verhaal van Romeo en Julia en handelt over de strijd tussen de Capulets en de Montagues. Beverly Sills zingt daaruit de aria O quante volte, o quante ti chiedi. Oftewel, oh, hoe vaak vraag je jezelf dat wel niet af.

Een opera-aria van Bellini. De Duitse componist Vincenz Lagner werd geboren op 19 juli 1811. Vandaag dus 215 jaar geleden. Hij liet een zeer gevarieerd oeuvre na, waaronder een serie Ländler.

Een Lentler van Vincenz Lagner, vandaag 215 jaar geleden geboren. U luistert naar Muziekpalet, een wekelijks programma bij RTV1, Radio Centraal en de Slos, met daarin de mooiste klassieke klanken.

Het Berliner Octet speelde de finale Allegro Vivace uit het septet in S-groot van Konradin Kreutzer. Verder met nog meer mooie kamermuziek. Het beroemde Bozar-trio leeft zich uit in het derde deel, het Scherzo, uit het pianotrio in Bes-groot van Franz Schubert.

Het Bozar-trio speelde kamermuziek van Schubert. Een van de mooiste liederen van Ludwig van Beethoven is, naar mijn persoonlijke smaak, Adelaide. En zeker als het wordt gezongen door de veel te vroeg overleden tenor Fritz Wunderlich.

Begeleid door Hubert Giesen zong Fritz Wunderlich Adelaide van Beethoven. Voor we naar de slotmuziek gaan, eerst nog sfeervolle gitaarmuziek van Ferdinand Sor. Julian Bream speelt variaties op een thema van Mozart.

Ferdinand Sor bracht ons bij de laatste bijdrage. En die komt van Johann Strauss junior. De wals Wein, Weib und Gesang wordt uitgevoerd door het Johann Strauss Orkest onder leiding van Willy Boskowski. Bedankt voor het luisteren. Volgende week is er een nieuwe aflevering van Muziek Palet bij RTV 1, Radio Centraal en De Slos. Mijn naam is Evert de Jong. Ik wens u mede namens technicus Sander Senier een fijne voortzetting van deze dag. Dag.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. Na Duitsland gaat ook België op zoek naar andere bouwers voor fregatten dan het Nederlandse Dame. België heeft daar 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat scheepsbouwers benaderen in andere Europese landen, zei defensieminister Franke. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Selayar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al 10 overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond 2e in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Die staat nu 2e in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is nog 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen en vannacht klaart het op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dit is Lichtflits. Het gospel rock, Redipop, Praise Worship Magazine voor Stedelijke Land, voor Weststellingwerf en voor Ooststellingwerf en Westerveld. Goedenavond allemaal. Wat zowel in dit uur? Nou, onder meer een opwekkingslied van deel 50 dat vrij recent verscheen. Een stuk van Ellie en Ricketts. Later in dit uur de Rock of Ages Blues Band. En we hebben de originele uitvoering van het nummer From a Distance. Wie bijt de spits af? Dat is Ralf Vermaanen. Op 5 juni werkt hij nog mee aan de reunie van de EO Jongerendag in Rotterdam. We gaan luisteren naar een oud stuk van hem uit de 90e jaren, Touch the Flame.

Elke donderdagavond om 6 uur en zondagavond om 7 uur. Lichtflits, een gospel- en gospelrockprogramma met info en muziek op radio en tv en in de ether en op internet. En dat op RTV Slos, maar ook op Radio Centraal. Presentatie Bert Kuiper en techniek Henk Kok.

zondag 26 juli. Peter en Itske Brakels, Reprising Time, om 10 uur in de ochtend in Sneek, in de baptistengemeente De Bron, medewerking aan een kerkdienst. Nogmaals Peter en Itske Brakels, 2 augustus, 10 uur in de ochtend in Diever. Openluchtdienst in het Shakespeare Theater. Resin, 8 uur 's avonds in Dwingelo op 11 augustus, medewerking aan een zomerzangavond in de Bruggerskerk. En er zijn trouwens een hele reeks zomerzangavonden in de Bruggerskerk in Dwingelo. New Creation Gospel Choir and Band, 6 september, 10 uur in de ochtend in Akrum. Themadienst, het is in dit geval een eigen programma Goud, in de Terpkerke of de Terpkerk. Zondag 6 september, CNL en band, 11 uur in de ochtend in Nijland. Medewerking tendienst bij Dorpshuis de Mande. Dan gaan we naar 27 september, op een zondag, New Creation Gospel Choir Band, 19:30 s'avonds in Stiens. Themadienst Goud in de Hege Stins. Dan 27 september, nogmaals een zondag, Voices of Faith, 9:30 in de ochtend in Leek. Medewerking dienst PKN De Hoeksteen. 27 september opnieuw Peter en Itske Brakels Reprise in Time. 19:30 s'avonds in Drachten. Evangelisatiedienst De Schakel. 27 september, zondag, Living Lord Singers uit Diever. Om 7 uur s'avonds in Houlerwijk op medewerking kerkdienst. Zaterdag 1 oktober, het Core Spirit om 15:30 s'middags in Monster. Een try-out van het 50-jarig jubileumconcert in de Vineyard. Dan 4 oktober, ook op een zondag, CNL om 9:30 in de ochtend in Gerijp, medewerking kerkdienst. En dan 7 oktober op een woensdag, Peter en Itske Brakels Reprise in Time, 9:30 in de ochtend in Sneek. Een interkerkelijke koffieochtend in De Bron. Dit en nog veel meer is terug te vinden op www.gospelpodium.nl/agenda.

10.000 redenen, een bewerking van 10.000 reasons. Dit kwam uit Nederlands Zingt. En Matt Redman is verantwoordelijk voor het origineel. Zometeen Ellie en Rickert Zuiderveld met Koordanser uit 30 jaar onderweg. Dat in 1998 verscheen. Ik weet niet precies het jaar dat Koordanser uitgebracht is. Maar dat moeten we dan een andere keer eens even nazoeken. Tegenwoordig treedt Ellie samen met Albert Zwelt wel op met oud Ellie en Rickert repertoire. Onder andere ook op de reunie van de EO Jongerendag. Trouwens, Ellie werkt ook aan een nieuw solo-album.

is Lichtflits.

Jesse Winans met Lord a Friend van haar album More Than This uit 2024. En op woensdag 26 augustus aanstaande treedt ze op in Rotterdam. Ahoy! Straks de Lichtflits agenda vertel ik je meer, want het is via Yvette Surprised. Dan komen we er nog even op terug. Terug naar 1984 met Jesus door de 77's. En 1990 werd dit nummer op het Flevo Festival gespeeld.

Uit de jaren 90 was dat de Rock of Ages bluesband met Lord Wash Me. Dit de vervanging van Renier Simons muziekkeuze. Die komt de volgende keer weer. We gaan luisteren naar From a Distance. En de eerste bekende uitvoering was de zangeres Nancy Griffiths. De schrijfster is Julie Colt. Die schreef het in 85 via een vriend van haar, een vriendin, Christine Lavin. Kwam het nummer bij Nancy Griffiths terecht en hier nam het in 1987 op. En later zou het nog naar Bette Midler, Cliff Richard en Ralph Vermanen gaan onder meer. En er is zelfs nog een benefietuitvoering door diverse artiesten van. Maar die heb ik nog nooit gehoord. We gaan nu luisteren naar Nancy Griffiths' From a Distance.

Tijd voor Lichtfluts Agenda. Eerst contactgegevens. Dat is telefoon 0297-237-172. Telefoon 0297-237-172. Of www.eventsforchrist.nl/agenda. www.eventsforchrist.nl/agenda. Nou, wat zal de komende tijd? Ik heb het even over augustus en september. Van Events for Christ dus. 1 augustus, The Sand at the Battlefield in Zelhem. Dat is een soort zendingsconferentie, vermoed ik. 1 augustus, Fred Hammond in Rotterdam, in de Maassilo. 20 augustus, Israel en New Breed in Rotterdam, ook Maassilo. 26 augustus, C.C. Winans, eerder het uur te horen, in Rotterdam Ahoy, een concert. 27 augustus, voor King & Country, de band rondom de broers van Rebecca St. James. Een concert, en ook een concert van Josh Baldwin. Ook in Rotterdam Ahoy, in de Arena. 28 augustus, ICEJ Israël Weekend 2026. In Zelhem, ook weer de Battlefield. 18 september, de Fresh Oil Tour, Esther Ministries Rotterdam, kom en zie. 18 september, Reni en Elisa Krijgsman in Winschoten in Emmanuel. 19 september, Reni en Elisa Krijgsman in Friesenveen, het Kruispunt. 19 september, Arend Jansen en Friends in Elburg, het Zandverhalen. Arend Jansen speelde een paar jaar geleden in de Beam Worship Band. 20 september, Joshua Queen in Rotterdam, RTM Stage Ahoy. En in het najaar, dan komt de Young Messiah weer terug, uitgevoerd door de Choir Company met bands. En de aftrap is op 31 oktober in Papendrecht, in de Bethlehemkerk. En de 11e, de finale, is in Veenendaal in de Basiliek op 28 november. Dit gaan we allemaal de komende maanden uitgebreider vertellen. Dan nog even wat dingetjes naast dit. Alpha-cursus. Even goede gegevens erbij pakken. Steenwekkerland, dat is alfasteenwekker@gmail.com. Contactpersoon Jacob Bos, 06-427-57229. En hij is de coördinator. Telefoon 06-427-57229. Westerlingwerf heb ik geen contactgegevens over een alfacursus, maar dan kun je kijken op www.alfacursus.nl. En Oosterlingwerf hetzelfde, maar daar is het najaar wel een alfacursus in de Levensbron in Oosterwolde. In Steenwijk, al hier in Steenwijk, in de Grote Kerk, er zijn altijd klassieke concerten op de zondagmiddag. Dat heeft nu een nieuwe naam, Klassiek in de Clemens. Op 21 september is het eerstvolgende concert om 4 uur 's middag. Hannes Minnaar speelt dan Bach en nog een klassieke componist waarvan ik de naam niet kan uitspreken. Een kaart bedraagt €25 per stuk. En als je voor het hele seizoen, dan kun je een passepartout aanschaffen. En dan krijg je dus korting. Wolvega, 7 Days Worship, ook gospel en worship evenementjes, kleine evenementen. Dat is aan de Beatrixstraat 36A in de Mirt. En telefoon 561-612-366. En je kunt via Instagram en Facebook op de hoogte blijven van 7 Days Worship in Wolvega. Tot zover deze agenda. We gaan luisteren naar For King & Country.

Je hoorde dus van Kigger Country met het stuk The Proof of Your Love. Zometeen gaan we luisteren naar Dedication en een bewerking van Bridge Over Troubled Water. Als een brug en Dedication kwam destijds uit Emmen en werkte wel eens mee aan een kerkdienst al hier in Steenwijk. En ik kwam bij dit nummer omdat er in een park binnenkort, Ramsoeten, al hier in Steenwijk, Siep van der Ploeg en Maarten Peters met repertoire van Simon & Garfunkel gaan optreden. Dat is op woensdagavond 15 juli aanstaande. Tickets via de meter. Dan vertel ik je dat deze lichtflitsverzending technisch werd verzorgd door Henk Kok. Samenstelling en presentatie door ondergetekende Bert Kuiper. De volgende keer dan is Renier Simons er weer bij. En na Dedication, als er nog tijd over is, gaan we nog luisteren naar Maeve Staples met Have a Little Faith uit 2004. Ik zou zeggen, graag bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een eind aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder van Berlijn vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord voor neonazi's zou kunnen worden. In Noorwegen is een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het monument in Oslo is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel en ook staan de namen van de slachtoffers erop. De 15e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij was bij de aankomst bergop sneller dan Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. In de slotfase van de Alpen-etappe ging de Deen Jonas Vingegaard hard onderuit en moest opgeven. Het weer in het noorden bewolkt en enkele buien. In de rest van het land is er ook nog wat zon. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: muziek. Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: Overijssel is dit het geluid voor Steenwijkerland. RTV Slos.
1: De klassiekers van toen, nu op je radio. Je hoort alles op RTV Slos.

0: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 20 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. Dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en daar overleed hij later. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Max Verstappen is tevreden met zijn derde plek in de Grand Prix van België. Hij noemt het resultaat beter dan verwacht. En dat kwam volgens hem vooral doordat hij dit weekend de auto meteen onder controle had. De winst in de Formule 1-wedstrijd ging naar Kimi Antonelli. Charles Leclerc werd tweede. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer in het noorden bewolkt en enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

is het uit? Wat een show is dit.

Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos. RTV

Dan kan er niet meer harder. 2, 3, 4. En alleen de meisjes. 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon even later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om de restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een einde aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord wordt voor neonazi's. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement voor de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer, in het noorden bewolkt, er vallen enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen is er een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De klassiekers van toen, nu op je radio. Je hoort alles op RTV Slos.

0: in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In België is een Nederlander van 59 opgepakt na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S. Dat is een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later op de dag worden aangehouden. S is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen als een kerk en een klooster zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. En dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. In het zuiden van Italië is het verkoolde lichaam van een lokale sportjournalist gevonden. De man bleek te zijn doodgeschoten en vervolgens in brand gestoken. Het is onduidelijk of de moord iets te maken heeft met het werk van de man bij de lokale media in de provincie Salerno. De brandweer was uitgerukt voor een brand en vond bij het blussen het lichaam van de man. Er is nog niemand aangehouden voor de moord. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer, lokaal valt nog een bui, maar vannacht wordt het overal droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken. Lokaal kan een buitje vallen en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jouw muziek
1: en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
2: RTV Slos.
1: Op radio, tv en internet.

Je kon dikwijls vriendelijk praten en gaf me dan steeds nieuwe hoop. Toch had ik al gauw in de gaten, je praten was niet zo goedkoop.

Ik wil in de toekomst weer vrij zijn. Aan mij zijn jouw woorden verspild. Misschien zal je zelfs dan weer blij zijn. Je krijgt nu beslist wat je wilt.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune en zal naar verwachting de wereldbeker overhandigen aan aanvoerder Rodri van Spanje. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet wegens een moord in Suriname. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen, zoals een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dan het weer, in het noorden bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

wakker, alles is je tegen. Je hoofd vol met zorgen, je kunt je niet bewegen. De dag begint gelijk, al met een diepe zucht. Maar de kijker gauw naar

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. Daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst gezet van Interpol vanwege een moord in Suriname. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht. Daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken, het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goeienacht, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje, die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen zoals een kerk en een klooster zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht en daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

Mijn schoenen zijn te nauw en mijn vrouw is weggelopen. Mijn voering uit mijn mouw en ik moest mijn huis verkopen. Nu woon ik in een flatje met een heavy hypotheek. Mijn dochter en mijn zoontje zie ik just once in de week.